Gloria Gaynor, never can say goodbye. Ek gee verder met net die beste muziek, hier by jou stasie met die hart van goud. Sjaal Liesberg nou in die beurt met As Jy Weer Is Liefde, More Than Talking met When Again.

kolleeskiver hier afsluit met Kevin. Status quo voordat in de Ominal in Fleetwood Mac the sun goes down. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Betty Midler se Night and Day. John Belcher, die Konings van Helder en Peter, Sue en Mark met Cindy.

A brine pool and a tremolo, someone, someone. Peter, Sue en Mark net voor dit met Cindy. Jy is aangeskakel by Bosveld Stereo 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Nou op die speelhuis het ek vir jou Mirandi se Awesome Jou Liefde in. Al maak het draai in die 90s met Ace of Base se The Sign. En Nino D'Angelo, Who's Gonna Love You Tonight?

Del Shannon, Run Around Sue. Ek hier verder met net die beste musiek en nou het ek vir jou baie mooi ene van Albert de Wet se Ys Warm. Diana Russo en Julio Iglesias, All of You. Heerlike country klanke van Keith Urban met Wild Hearts.

Mooi is net van Celine Dion met I'm Alive. Voor het Right Said Fred, so deeply dippy, en nou kyk ek Kersenkamp, so dis 'n land. Ons gaan voort met Afrikaanse klanke hier by Bosveld, stuur van Philip Moelman, met Hoog bo die Wolke.

0: klanke vir jou van 'n beautiful self met Rotterdam. Voor het Christine met Plaasdorp toe, met Josie so I'll be there, en ek wil maar van hier in saam met Danny Smoke, met Cheesy, maar ek mis jou. Net aan die breekie by die hart van goud volg die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied...

0: klanke vir jou van 'n beautiful self met Rotterdam. Voor het Christine met Plaasdorp toe, met Josie so I'll be there, en ek wil maar van hier in saam met Danny Smoke, met Cheesy, maar ek mis jou. Net aan die breekie by die hart van goud volg die 7 uur nuus.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeer.

0: Fairground Attraction met Find My Love. Voor het drone tooi, se kan een man dan nie, en ook Veegel Sharky met A Good Heart. Daar is nou 16 minuut oor 7 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring dier Pack & Spice. Besoek hulle in Marilaan 6 in Brits, of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Bosveld Studio.co.za.

0: skoene kost nou net R350 BTW uitgesluit. Die N3 noordpad na die M1 is daar op onthoud stilstaande voertuigs met bekloeweslaar en een site stilstaande voertuig by Rangel. Edenville R24 westpad naar de N12 snelweg aansluiting druk verkeer. Dan Braamfontein M1 noordverkeer wat stadig beweeg by Empire. Die laatste wat ek sien is Hullingham, Winnie Mandela, Rylaan, die verkeerslichte buiten werking by Sandton Gate. Hier die verkeer dan aan jou gebring dier Westrand Truck & Trailer Parts. 403 remdromme kost R1060 BTW uitgesluit. Skakel die nommer, dit is 065-702-7181.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vrachtmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vrachtmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hydrauliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen het alles. En as ons het nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.

Sien, dis wat ons doen by Bosveld Hart van Goud. Ons bring vir jou goeie tye terug. Afrikaanse goud, hierdie ene van Annelie van Rooyen aan die einde van die reënboog. Het ek nie country beloof nie? Alan Jackson's Living on Love.

0: Hierna van Tony Braxton, I'll breathe again. Vir jou Bybelsaal en voor het Mario strijd om. Ek sal by jou staan ook Hallies gehad met ouwe Jennifer Nichols. Smaag reed vir die volgende verkeersmonitor.
1: Hartmark, hier is die feestseisoen al vroeg in volle vleer. Kom bederf jouself en jou geliefdes hierdie kersfeest met die unieke verskeidenheid kersgeskenke van meer as 450 uitstallers. Hartmark is altyd oop, altyd net, altyd interessant en 7 dae week. Hitsmerk, Hartmark.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Begin by die N1 richting Noord, stilstaande voertuig, dus by die Goue Snelweg, by Griffiths, op pad na die R21 Noord, stilstaande voertuig. Ek uit vir hom, dan N1 Noord, stilstaande voertuig by Rigel, N1 Suid, stilstaande voertuig by Rigel, Noord en Suid, ne? N12R24 Bedford View, verkeer wat stadig beweeg, pad na beide routes by Glulies Wisselaar. En een vliegende Piering Wisselaar, stilstaande voertuig. En vier West, stilstaande voertuig by Simon Vermoeden. En een Suid, stilstaande voertuig by Proefplaas Wisselaar. En een Suid, stilstaande, ons het hem pas gehad. En dit of my voorkomt, dit is behalwe vir Pretoria. Vaak om my gaat toe, die keerslichte by de werking by Breedstraat. Laat weet my van ander probleme, 064-115-2281. Hier is die muziek van Gareth Gates. Hy is die grootte van hom is Anyone of Us.

Vrolike ene hierdie van Betty Jean, nee. En die getitel staan Swiki en nader. Ja, is echt skakel by Bosald, ons is online ook, bosaldstereo.co.za, nee, wat hak als nie so vast vanochtend, nee. Of gaan kry die toep gratis vir jou Apple of Android by jou Play Store. Ek het hierdie ene van René, altyd lekker om ene op die speellijst te. Hier is Nickels and Dimes. Hoop het gaan goed met jou.

0: You are my best friend. Dit is Queen, soos ek in voor Queen René, die mooie Nichols en Dimes. Bly ingeskakel vir nuus, hooftrekke en verkeer.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter,

0: You are my best friend. Dit is Queen. Soms ek in voor Queen René, die mooie Nickels and Dimes. Blijn ek skakel vir nuus, hooftrekke en verkeer.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse.

0: Het is by Solomon Mhlanga Rylaan, die N12 West stilstaande voertuig by Klipperivier, N1 Suid stilstaande voertuig met Atterbury, dan het ons ook die N1 Suid by Ranshowwegbrug oponthoud, spadwerke, die N1 Noord is daar padwerke, dit is met Kloeweslaar, R21 Suid, op botsing wat plaasvind het by Atlas. En hier die verkeer dan aan jou gebring deur LK Country Estate en Care Center.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LK Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LK Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Spagna, call me. In the travelling Wilburys, so where were you last night? 20 minute voor 2 en amper tyd vir die jongste verkeerverslag, maar eers Guillaume, sien jou vanavond.

0: Dis Goombay Dance Band met El Dorado. Twee in 'n ry en twee goeie goud ook daarby. Dis Chris Andrews gewees met Heart to Heart. So lekker middeltempo treffer van Chris Andrews en heerlike goeie goue klanke van Goombay Dance Band by Bosveld 107.5. Nou 'n bietjie Afrikaanse musiektyd. Dis die manne van Adam Vergifnis.
1: Daar's niks

Dis die manne van Adam met vergifnis en Bosveld 107.5, jou gunstelingstasie. Heerlijke muziek vir my en jou so op 'n Dinsdag. Dis vandag die 13 Oktober en ek hoop het gaan met jou geweldig goed. Swinging Blue Jeans, you're no good.

ek is moeilikheid. Dis die groep ek hou van jou, okay? En net voor dit het jy geluister na Sandra se In the Heat of the Night. So maak ek en jy snit versnit gereed vir die jongste verkeersverslag met nou musiek volgende van Lone Star, What About Now?

Leonie Meyer, ek wil my hart verloor. Olivia Newton-John saam met John Travolta, Summer Nights. Lekker tweenerij. Nou, so vir oulaas voor die jongste nuusbulletin, Mixed Emotions.

Dis Billy Joel met Moving Out, Anthony's Song, 70 slanke vir my en jou, en The Pretenders Back on the Chain Gang. Al die pad uit die 80er jare. Liesel Peters is volgende op die speellys met In Ons Bloed.

Steve Hofmeyr, awesome rowend. Voor Steve het jy geluister na 2000 slanke van Miley Cyrus, Malibu. Dit het nou amper heeltemal verkeerd uitgekom. Maar in elk geval, een lekker tweenderij. Is amper groet uit vir my, maar so vir oulaas een goeie stukkie goud.

0: Dit was in uit die 80's in Eddie Grant se Electric Avenue. Gaan dit? Daar by jou is jy veilig al thuis, hoop ek, en rustig. Dan die volgende uur, tussen 8 en 9, dan die bekendstellingsprogram, maar intussen nog niet lekker Bosveld stereo muziek. Hier is Mango Groove, Dance as Amor. Goeienavond vir my, Thune.
1: Dance it, man. What's the matter?

Die bekende ene van Roger Whittaker, If I Were a Rich Man, en dan was dat ook Leapie Lee, hierdie keer met Every Road Leads Back to You. En hier is een van Wiekie de Preek, hoop jy het 'n groot glimlach op jou gesig. Die wêreld glimlach saam met my.

Dit was die onderhoud tussen Eddie Dippenaar en Cordelia. Ja, is altyd lekker om met Cordelia te gesels. Ek het een eer nou voor gehad om hele klompe jare terug vir hulle ceremoniemeester te wees. Intien as ek nou praat van hulle, dan praat ek nou van Roan de Tooi en Cordelia. Die twee same verhoog gedeel. So, hele klompe jare terug was een groot eer. Ja, die voortops binnenkort en I can't help myself, sugar by honey bunch. Maar eers, kijk hierdie blij nou maar ongelooflike treffer. Ons beweeg nader na jou streeks weer vanmorgen met Chicago. Hard to say, I'm sorry.

soms hulle is maar beter bang Jan is Donnie Jan en dit is Ronald Hart en Ritme van Maart. Pieter Smith net voordat en lekker op twee plekke. Weet jy waar dit wel lekker is, is by Boswaard Studio 107.5 FM. Dit is altyd lekker hier so, want ons al die ou goues vir jou nie, en ons bring altyd herinneringe terug vir jou. Ek en jy gaan hierdie uur afsluit, een Blackbird rondom af met a good old fashioned love. En dan een ou goue, The Ronettes met Be My Baby. En dan kom ek uit die rolprint uit van destijds wat er gebruik was in die rolprint Dirty Dancing. Alhoewel hierdie ene seker tweede kades voor dit was. Wilson Phillips, Hold On, maar eers hierdie is aan een ou treffer. Chris Isaac en hierdie is The Wicked Game.

Ons groep Black Bird met Good Old Fashioned Love. Bring ons aan die einde van hierdie uur. Net vir die haie super ouwe kende en die Ronettes met Be My Baby. Kom maar die Robert uit Dirty Dancing. Wilson Phillips met Hold On en dan ook aan een oude treffer van Chris Isaac. En ek denk in amper in die neel. Het is ek as hy een meest bekendste is net ooit geweest en het was A Wicked Game. Goed, dan sê ek nie in die volgende uur. Ne? Die laatste uur van die dag wat al reeds wacht. En as jy nie geweet het nie, hierdie groep waarmee ek in hierdie uur gaan begin mee, is eintlik plaaslik. Dis half uur by Bosveld 107.5 FM. Goeienaand van my half keer, Bos, hierdie is face to face.

Dit was Ray Dillon en my ding, en ek moet sê, nee. So, hier een paar jare terug het ek en hy saam gaan keier by een plekje waar hy opgetree het by, en hy was een keier en een half daai gewees. Ja, Ray Dillon, baie bekend vir hy haarstel van hom ook. En dan Bengals voor het met Eternal Flame, bly mooi in die daai. Maar, nou sit ek en jy, Rowan Josh vat ons nader aan die antwoorddenking, waar ek en jy rustig gaan raak en die dag behoorlik afsluit, met een boodskap van collega Rowan Pienaar en enig titel The Dear God. Dan The Flames for Your Precious Love. Bacara, sorry, I'm a lady. My ears, a ander bekende. Let us trio. I want you to want me. Goeienavond, gaan dit goed?

Stephen, Ruan, Josh, and dear God, net vir the flames, for your precious love, bly dan by my, en dan Bakara, sorry I'm a lady, en ek ken jy, en dan die feeling dat hy begin met letters clear, I want you to want me. Rihanna Nel, verwelkom een nieuwe dag met Laat U Wil, maar eers raak ek in die herestig, met die boodskap van collega Ruan Pienaar.

Dit was die stem van Elof en Koue Cola. Dit voor de Bachman Turner Overdrive en You Ain't Seen A Thing Yet. Dit was die jaren 70's daar gewees en dan Bonnie Tyler. Dit was seker een van die snitte wat vir haar die beste ooit gedoen het. Sy kon het net nooit verbeter het nie. En dit was feite, as ek het so kan stel. So daar is nie een ander snit wat sy kon gedoen het wat so top was soos die rede nie. Maar ja, binnenkort moet ek vir sy tot ziens. Christian Baartman vat my naders en toe en hy is een bietjie paps op nat. Maar hier is hierdie rede. When will I see you again? Definitief saterdagmiddag tussen 1 en 5.